0: levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jette namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 22 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 27, lokaal 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Er is iets minder wind dan vandaag, een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En op veel plaatsen kan het morgen weer tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Vanaf woensdag volgen een paar extreem warme dagen met veel zon, weinig bewolking. Ook de nachten worden erg warm met een minimumtemperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. En in de middag kan het zo'n 34 tot 35 graden worden en het blijft overal droog. Pas in het weekend wordt het iets minder extreem en neemt de kans op een enkele bui toe. Maar voorlopig lijkt de buiigheid in onze regio weer mee te vallen. En de wind die gaat dan waaien uit een westelijke richting met een windkracht 2 tot 3. En dan wordt het in de middag op zondag zo'n 26 tot 27.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi, want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals, waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken, maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk, maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag geeft minister-president Rob Jetten excuses

0: aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 22 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 27, lokaal 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Er is iets minder wind dan vandaag, een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En op veel plaatsen kan het morgen weer tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Vanaf woensdag volgen een paar extreem warme dagen met veel zon, weinig bewolking. Ook de nachten worden erg warm met een minimumtemperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. En in de middag kan het zo'n 34 tot 35 graden worden en het blijft overal droog. Pas in het weekend wordt het iets minder extreem en neemt de kans op een enkele bui toe. Maar voorlopig lijkt de buiigheid in onze regio weer mee te vallen. En de wind die gaat dan waaien uit een westelijke richting met een windkracht 2 tot 3. En dan wordt het in de middag op zondag zo'n 26 tot 27 graden.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi. Want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals. Waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken, maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk, maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 22 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 27, lokaal 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Er is iets minder wind dan vandaag, een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En op veel plaatsen kan het morgen weer tropisch warm worden met een maximum temperatuur rond de 30 graden. Vanaf woensdag volgen een paar extreem warme dagen met veel zon, weinig bewolking. Ook de nachten worden erg warm met een minimum temperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. En in de middag kan het zo'n 34 tot 35 graden worden en het blijft overal droog. Pas in het weekend wordt het iets minder extreem en neemt de kans op een enkele bui toe. Maar voorlopig lijkt de buiigheid in onze regio weer mee te vallen. En de wind die gaat dan waaien uit een westelijke richting met een windkracht 2 tot 3. En dan wordt het in de middag op zondag zo'n 26 tot 27 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi. Want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals. Waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken, maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk, maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 22 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 27, lokaal 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Er is iets minder wind dan vandaag, een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En op veel plaatsen kan het morgen weer tropisch warm worden met een maximum temperatuur rond de 30 graden. Vanaf woensdag volgen een paar extreem warme dagen met veel zon, weinig bewolking. Ook de nachten worden erg warm met een minimum temperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. En in de middag kan het zo'n 34 tot 35 graden worden en het blijft overal droog. Pas in het weekend wordt het iets minder extreem en neemt de kans op een enkele bui toe. Maar voorlopig lijkt de buiigheid in onze regio weer mee te vallen. En de wind die gaat dan waaien uit een westelijke richting met een windkracht 2 tot 3. En dan wordt het in de middag op zondag zo'n 26 tot 27.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 22 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 27, lokaal 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Er is iets minder wind dan vandaag, een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En op veel plaatsen kan het morgen weer tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Vanaf woensdag volgen een paar extreem warme dagen met veel zon, weinig bewolking. Ook de nachten worden erg warm met een minimumtemperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. En in de middag kan het zo'n 34 tot 35 graden worden en het blijft overal droog. Pas in het weekend wordt het iets minder extreem en neemt de kans op een enkele bui toe. Maar voorlopig lijkt de buiigheid in onze regio weer mee te vallen. En de wind die gaat dan waaien uit een westelijke richting met een windkracht 2 tot 3. En dan wordt het in de middag op zondag zo'n 26 tot 27 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgbaar, verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht, onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44 tussen Knoopend Ippenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jette namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 22 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 27, lokaal 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. En het koelt af van ongeveer 16 graden.

0: Morgen schijnt de zon weer volop. Er is iets minder wind dan vandaag, een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En op veel plaatsen kan het morgen weer tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Vanaf woensdag volgen een paar extreem warme dagen met veel zon, weinig bewolking. Ook de nachten worden erg warm met een minimumtemperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. En in de middag kan het zo'n 34 tot 35 graden worden en het blijft overal droog. Pas in het weekend wordt het iets minder extreem en neemt de kans op een enkele bui toe. Maar voorlopig lijkt de buiigheid in onze regio weer mee te vallen. En de wind die gaat dan waaien uit een westelijke richting met een windkracht 2 tot 3. En dan wordt het in de middag op zondag zo'n 26 tot 27 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. 1 kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hanke en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manuzama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manuzama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschap zien.

0: hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. Komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden ze twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm, wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting en zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen, maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet. Wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgbaar, verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag, met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even het hart van de ANWB. Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manuzama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manuzama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. De komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden ze twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm. Wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting. En zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen. Maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet. Wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20.

0: en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem niet duidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Die herinnering is daardoor niet in verhouding, zegt de ombudsman. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, meldt het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de problemen. Dat was 2 jaar geleden nog iets meer dan 30%. Vooral jongvolwassenen hebben geldzorg. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten voor kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Dat komt omdat uitgaven als deze soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan 2500 euro op de spaarrekening. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar 155 miljoen euro uitgekeerd aan milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is nog steeds de grootste schadepost, gevolgd door hagel en daarna regen. De afgelopen jaren is er meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met hard glas, die zelfs pingpongballen zo groot als hagelstenen kunnen aankunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er een brandlucht in een van de vleugels. Zo ging de afdeling voor logopedie en voor allergologie dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan, zegt het ziekenhuis. Het weer bewolkt, droog, in de loop van de dag zonnig en het is 29 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt 34 graden en op vrijdag zelfs 36 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 23e juni. En we zijn de zomer net begonnen. En wat zien we? Het is gelijk mooi weer. Vandaag in de studio aanwezig zijn Arjan achter de knoppen en Jacob doet de presentatie. Verder heb ik nog ruimte voor een lied of drie tegen het eind. Weet u nog een mooi lied? Bel even 010-451-7777. En dan probeert Arjan tussendoor de telefoon te nemen. Verder zijn we vorige week geëindigd met een instrumentaal nummer. Ik hoop dat u hem nog weet, dan hebben we maar een heel klein stukje geluisterd. En vandaag beginnen we met hetzelfde nummer. Geprezen zij des Heilands naam, gedraaid door diverse artiesten. En dan horen we de hele versie.

dat was het volledige nummer. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft. En dan kom ik bij ons eerste verzoekje terecht. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor mevrouw Annie Cressé. Ze wil graag laten draaien het lied Heer, wees mijn gids. Deze keer wordt er gezongen door het christelijke mannenkoor Prins Alexander.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten draaien het lied Zachtkens en teder roept Jezus de zijne. Deze keer wordt er gezongen door het Urker mannenkoor Halleluja. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten draaien het lied Zoekend naar licht in het duister. Deze keer wordt er gezongen door het Zeeuws Projectkoor.

En het volgende verzoekje komt van ons team zelf. En wij bestemmen het voor de collega Marcel Amts. We gaan voor hem draaien de kauwgomballenboom. Een kleine herinnering toen je misschien nog klein was, toen we naar buiten speelden en dol waren op de kauwgomballen. Deze keer wordt er gezongen door Ellie en Rickert.

En dan kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor mevrouw Annie van Vliet. Ze wil graag laten horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. En deze keer wordt het gezongen door Renate Heemskerk.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. En ze bestemt het voor ons team. Hartelijk dank roepen wij dan. Ze wil graag laten horen het lied I Wish I Have Given Him More. Gezongen door het christelijk mannenkoor Prins Alexander.

Dan kom ik alweer bij het volgende verzoekje terecht van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Thuis. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Selah.

kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt ervoor Hartger en Karen Eikelhof. Ze wil graag horen het lied Scheepke onder Jezus' hoede. Deze keer wordt dat gezongen door het Urker Mannen Ensemble. En Karen en Hartger krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Volgens mij klonk dit heel leuk, maar was het niet gezongen. Ik bewaar hem even voor volgende week. Dan horen jullie dan een lied met de tekst erbij. Je houdt hem dus te goed. Ga ik naar het volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien. En dat is Eens zal op de grote morgen. Die keer wordt het gezongen door het christelijke Drechtstedenkoor. Praise him.

En dan kom ik alweer bij het volgende nummer dat we gaan draaien. Dat nummer heet Hij kent mijn naam. Deze keer wordt het gezongen door Remco Hackert.

Dan kom ik bij het volgende lied dat we willen gaan draaien. En dat is het lied Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt dat gezongen door Sharon Kips en het Vocal Company met samenzang.

Zo, beste luisteraars, dan kijk ik naar mijn klokje en dan heb ik nog 6 minuten. Ik wil jullie alweer hartelijk danken voor het luisteren, voor de verzoekjes die jullie ingediend hebben. Wij vonden het in ieder geval weer heel erg leuk. Aan de knop staat Arjan en Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag tussen 8 en 9 is de herhaling er weer. Dan kunt u deze liederen nog een keer luisteren. En schiet u deze week nog een leuk lied te binnen, schrijf hem even op en dan kunt u dinsdag weer bellen. Dan ga ik naar ons laatste nummer dat we voor jullie gaan draaien. En dat is Neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijk Geener Muiden Mannenkoor Stereo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem niet duidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Die herinnering is daardoor niet in verhouding, zegt de ombudsman. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, meldt het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de problemen. Dat was 2 jaar geleden nog iets meer dan 30%. Vooral jongvolwassenen hebben geldzorg. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten voor kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Dat komt omdat uitgaven als deze soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan 2500 euro op de spaarrekening. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar 155 miljoen euro uitgekeerd aan milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is nog steeds de grootste schadepost, gevolgd door hagel en daarna regen. De afgelopen jaren is er meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met hard glas, die zelfs pingpongballen zo groot als hagelstenen kunnen aankunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er een brandlucht in een van de vleugels. Zo ging de afdeling voor logopedie en voor allergologie dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan, zegt het ziekenhuis. Het weer bewolkt, droog, in de loop van de dag zonnig en het is 29 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog. Het wordt 34 graden en op vrijdag zelfs 36 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jette namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond

0: FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. De komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden ze twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm. Wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting. En zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen. Maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet. Wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek bleek dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. De slachtoffer van 44 jaar woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarop dicht. Daarna is geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. De man van deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar de mannen mij konden zien.
1: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een agent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een andere agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beeld is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal, de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen al stok gehangen. Het weer zonnig, droog en warm, tot 29 graden vandaag. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, de temperaturen gaan nog verder omhoog. Morgen en overmorgen wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: het in een reactie, een historische dag. En de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht, noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. De komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden het twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm, wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting en zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen, maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet, wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam-Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek bleek dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. De slachtoffer van 44 jaar woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarop dicht. Daarna is geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. De man van deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
1: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een agent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een andere agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beeld is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal, de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen al stok gehangen. Het weer zonnig, droog en warm tot 29 graden vandaag. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, de temperaturen gaan nog verder omhoog. Morgen en overmorgen wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit.

0: regeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. Komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden ze twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm, wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting en zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen, maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet. Wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek bleek dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. Het slachtoffer van 44 jaar woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarop dicht. Daarna is geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. De man van deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar de mannen mij konden zien.
1: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een agent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een andere agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beeld is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal, de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen al stok gehangen. Het weer zonnig, droog en warm tot 29 graden vandaag. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, de temperaturen gaan nog verder omhoog. Morgen en overmorgen wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. De komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden ze twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting en windkracht

0: Op zondag is het dan duidelijk minder heet. Wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5:00 morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Molukse Museum.

0: aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdag 23 juni. We beginnen deze dag met afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Maar in de loop van de dag gaat de zon weer uitbundig schijnen. En bij een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 30 graden. De komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 20 bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen en donderdag worden ze twee zeer warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm, wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting en zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen, maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet. Wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik Ido Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manuzama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jette namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manuzama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de

0: warme dagen met veel zon, nauwelijks wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een windkracht 2 tot 3. En dan kan het in de middag zo'n 34, lokaal 35 graden worden. Vrijdag lijkt de warmste dag uit de reeks te worden, met veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting, een zeer warme nacht met een minimumtemperatuur van 22 graden en vrijdagmiddag een maximumtemperatuur rond de 36 graden. Op zaterdag nog steeds erg warm, wel gaat de wind op een gegeven moment waaien uit een westelijke richting en zien we ook de kans op een bui in de loop van de dag toenemen, maar veelal zal het zaterdag nog droog zijn. Na een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 31 graden. Op zondag is het dan duidelijk minder heet, wel nog steeds zomers warm met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Een minimumtemperatuur van 20 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linkerrijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjedoambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjedoambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjedoambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg zie je wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een half uur extra. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop en de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, een windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting, er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend, de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het scherm nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, dan loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk.

0: business. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. Een rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie. Aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet

0: uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden. Bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het scherm nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet. Met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt over een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Op een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoeterwoudendorp doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag Utrecht. Daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen een uur extra door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Gouwe een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muzieksouvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom, luisteraars, bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En we gaan door met de geschiedenis van de Humble Bums. En dat is in deze samenstelling gaat het over de heren Connolly en de heer Billy en nog wat. Maar dat komt zo. De muziek, daar gaat het om.

Ja, de Humble Bums, zo noemt dit duo zich. Of noemde het duo zich. En u hoorde een nummertje van Billy Connolly. Dat is de ene helft van het duo. En die zong Travel Away, een kort nummertje. Maar ja, die muzikale begeleiding is fenomenaal. Met, ja... Ik vind het prachtig in ieder geval. We gaan verder met wat... hij doet wat ingetogener aan. De wederhelft van het duo The Humble Bums. En dat is Billy Connolly, maar Jerry Rafferty. En die zou een grote toekomst tegemoet gaan. In ieder geval, ik heb hier nu klaarstaan van Billy... Nee, van... Ja, het is een nummertje van Billy Connolly. En die komt, denk ik, nog een keer.

Cruising. Geschreven door Billy Connolly en ook ten uitvoering gebracht door hem. Met op achtergrond wel zang van zijn partner. En dat is Jerry Rafferty. Goed, ik ga verder met Come Drink My Wine. En ook dat is weer een nummertje van Billy Connolly. Het is een iets langer nummer dan het vorige. En zeker dan het nummertje waarmee we begonnen zijn. 3:33. Oh.

Come drink my wine. En dat klinkt natuurlijk verleidelijk. Maar goed, ik moet nog rijden zometeen. Dus dat doe ik niet. Maar een uitnodiging voor een wijntje. Ja, dat is natuurlijk. Het klinkt in ieder geval vriendschappelijk. En ja, mooi liedje. En ik kom weer toe aan een nummer van Jerry Rafferty. En dat nummer, dat is. Nou, ik kan niet zien wanneer het gemaakt is, maar het is in ieder geval. De titel is Keep It To Yourself. En toen ging er niks gebeuren.

Ja, dit is een traditional, maar wat een uitvoering en wat een vaart zit er in dat nummer. En Cripple Creek was dat, en fenomenaal gespeeld door Billy Connolly. En dan is de ander weer aan de beurt, Jerry Rafferty. En die heeft weer een mooi eigen nummer. Oh No. Oh, dat is Billy Connolly nog een keer. Neem me niet kwalijk.

En dit was weer Billy Connolly. En we gaan nu echt weer de ander draaien. En natuurlijk Jerry Rafferty en Song for Simon. Prachtig nummer is dat.

Ja, prachtig. Song for Simon was dit van Jerry Rafferty. En nu staat weer klaar Billy Connolly met Windy and Warm.

Ja, ze konden samen natuurlijk ook gitaar spelen. En daar is dit het bewijs van. Dit nummer, dat was wel een melodie, maar geen tekst. Windy and Warm, zo heet dit nummer. En ik ga verder met volgende nummer. Na de song voor Simon van Jerry Rafferty komt hier Harry. En die is weer van Billy Connolly.

0: Ja, Bessie Smith en Bessie Banks en Try to Leave Me If You Can. En
1: dit is Radio Capelle.
0: En we draaien Neil Young en de single Only Love Can Break Your Heart.

Ja, Neil Young daar en Only Love Can Break Your Heart. En ik had nog een andere track in gedachten, maar die gaan we dan het tweede uur draaien. Want Sonny Rollins is overleden enige tijd geleden alweer. Maar toch, twee tracks, Sonny Rollins. En dit is de eerste. Dit is Panonica en daarna La Villa.

waren Thelonious Monk op celeste en piano en Sonny Rollins op tenor sax. Dat was Panonica, een Thelonious Monk song. En hier is La Villa, tot het nieuws van 9 uur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje-de-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje-de-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje-de-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, opening de volgende uur van Blues en Americana, waar dat Pointer Sisters en Bonnie Pointer en June Pointer schreven Fairy Tale. En Elvis heeft het ook ooit opgenomen. Mooi nummer, hè? Ja, we gaan naar Slinger Francisco. Hey, Jamaica, who's she go cry for? Trinidad.

Slinger Francisco, oftewel de Mighty Sparrow en Who She Go Cry For van de album Hot and Sweet 1974. En ook uit 1974 komt Ry Cooder's versie van Blind Blake's Diddy Wah Diddy.

0: you, thank you, thank you, thank you.
1: Nou, live at the Café Lina. En dat was Holy Spirit en Sleepy John Estes. En hij leefde toen nog. Hij is kort daarna overleden, moet ik zeggen. Oké, Bob Dylan.

Ray Charles en Crying Time. En dit is Blues in Americana hier op Radio Kapelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met Duckzaam en de Tex-Mex Band.

live opname daar in Houston, Texas, live at the Liberty Hall. En Doug Sam met de Tex-Mex Band. En nog een keer, Ry Cooder, Married Man's a Fool.

0: Mike Cooter, Married Man's a Fool.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: Met Blues en Americana vanavond en John Hartford.

Ja, Dolly Parton en Love is Like a Butterfly. Willie Nelson, nu ver over de 90, heeft nog een mooie cd gemaakt, maar een tijdje geleden alweer. En die heet Let's Make the Music, Let's Face the Music and Dance. En dit is de titeltrack.

Maar Willie Nelson heeft zo'n beetje het hele Amerikaanse songboek doorgenomen. Dat was van Irving Berlin, Let's Face the Music and Dance. En de man die de muziek meestal zelf schreef, dat was Waylon Jennings. Hey, opnieuw.

Waylon Jennings. Are you sure Hank's done it this way? Ja, dat vroegen we ons af. En ook wat Robbie Fulks had te doen met de Parallel Bars.

Ja, en Parallel Bars is het laatste nummer van Blues van Americana vanavond. Tenminste, op 1A, want het is een klassieker. En daar gaan we ermee uit. Tot volgende week maar weer met meer Blues van Americana. En dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren naar Radio Capelle. Hier is de Allman Brothers Band en het Dickie Betts tune.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjedoambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjedoambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjedoambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zon.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jette namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop en de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting, wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend, de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het schijn nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik Ido Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct.

0: Just a Little Lovin' om mee te beginnen. Dusty Springfield was dat uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 23 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de expositie Binnenvaart in Kunst Werkt. De column van Joost Kiewiet over de elektrische auto. En Ella de Munnik, ze is expert hoogbegaafdheid in de zorg. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 's morgens geen bussen, trams en metro van de RET. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop. En de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden. Bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het schijn nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet. Met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.

Dit is Radio Kapelle. Het geluid van Kapelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Teun Willems. Met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt er...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Cam.
2: You wanna go for

0: sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop. En de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, de windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting, er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend, de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden en in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, de windkracht 3, en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het scherm nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik-Ido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Hij deed dat in Rotterdam voorafgaand aan de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Ulukora. De Kapelse burgemeester Joost Manusama noemde het in een reactie een historische dag en de excuses van Rob Jetten namens de Nederlandse regering terecht noodzakelijk, maar vooral ontzettend belangrijk. Joost Manusama zei: voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd en ook geduld. Als burgemeester en als zoon van de Molukse gemeenschap raakt dit moment mij persoonlijk. Ik denk vandaag aan de mannen en vrouwen van de eerste generatie, aan hun offers, hun waardigheid en hun veerkracht. Ik denk aan de generaties die volgen en die, ondanks pijn en teleurstelling, hun identiteit, cultuur en gemeenschapszin hebben behouden en doorgegeven. Op woensdag 24 juni is er in de ochtend een staking in het openbaar vervoer. Daarom rijden er onder andere tussen 4 en 8 'smorgens geen bussen, trams en metro van DRT. Ook rijden er in die tijd geen treinen. De vakbond FNV organiseert namelijk een landelijke werkonderbreking die dag. De staking is een actie tegen de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Houd er rekening mee dat de dienstregeling ernstig is verstoord tot ongeveer 11 uur. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerswachtje van dinsdagmiddag 23 juni. We begonnen deze dag weliswaar met wolkenvelden, maar de loop van de dag werd het weer kraakhelder en scheen de zon volop en de temperatuur kon oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Komende avond en nacht koelt het maar heel weinig af. De minimumtemperatuur blijft op veel plaatsen boven de 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen is het stralend zonnig en erg warm, want dankzij de uitbundige zonneschijn kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 34 tot 35 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Ook donderdag zo'n 34 tot 35 graden bij een iets sterkere wind, een windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 23 graden. En in de middag kan het zo'n 36, lokaal misschien zelfs 37 graden worden bij een matige wind, de windkracht 3. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag blijft het scherm nog erg warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe bij een zwakke wind die gaat waaien uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt dan rond de 30 tot 31 graden. Ook op zondag kan er een enkele bui vallen en het wordt dan nog iets minder heet met een maximumtemperatuur rond de 27 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje de Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje de Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5:00 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.